0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Inwoners van Laarbeek kunnen vanaf vandaag tot €2000 subsidie krijgen als ze hun woning beter willen isoleren. De gemeente heeft van het Rijk €3 miljoen ter beschikking gekregen en hoopt daarmee ongeveer 1500 huishoudens te helpen aan een huis met minder energieverbruik en lagere kosten. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet het huis voor 1992 gebouwd zijn en de WOZ-waarde mag niet hoger zijn dan €477.000 in het jaar 2022. Het geld moet ook nog voor 2029 gebruikt zijn, want anders gaat het terug naar Den Haag. Het kabinet presenteert nieuwe wetgeving voor gemeenten zoals Boekel, Laarbeek en Gemert-Bakel om het overvolle stroomnet sneller aan te pakken. De maatregelen moeten het net uitbreiden en de capaciteit efficiënter benutten. Zo ontstaat er ruimte voor woningen en duizenden bedrijven. Staatssecretaris De Bat noemt dit een absolute topprioriteit. Het doel is de doorlooptijd voor nieuwe verbindingen te halveren. Vanaf de 1 oktober wordt een beroep tegen aanleg nog maar 1 keer behandeld, direct door de hoogste rechter. Uitstel via een pro forma beroep is niet meer mogelijk en binnen maximaal een half jaar moet de uitspraak volgen. Ruim 3 jaar geleden heeft het dorpsoverleg van Elsendorp de wens uitgesproken om de Dompelaar te verduurzamen en te verbouwen met het oog op de toekomst. In Elsendorp is inmiddels die verbouwing ook begonnen. Er zijn bouwhekken geplaatst en de werkzaamheden zijn meteen gestart na ondertekening van de aannemersovereenkomst vorige week. Het dorpsoverleg en de gemeente Gemert-Bakel gaven opdracht aan bouwbedrijf Van den Heuvel uit Helmond. Na lange voorbereiding is de financiering, mede dankzij subsidies en verkoop van steunpunten Elsendorp, nu volledig rond. Het project omvat niet alleen modernisering, maar ook dus verduurzaming. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al 17 miljoen dollar te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Rijdt je motor, maar staat hij eigenlijk vaker stil dan dat je ermee rijdt? Dan is het tijd om weer op te stappen. En dat kan bij motorclub MTC Mariehout. Die biedt alle inwoners van Mariehout de kans om de rest van dit jaar gratis lid te worden. Helemaal zonder verplichtingen. De motorclub is er voor jong en oud. En het is een gezellige tourclub waar niets hoeft en veel mag. De club organiseert toertochten over de mooiste binnenwegen, motorweekenden en natuurlijk ook een jaarlijkse barbecue. Inwoners van Laarbeek kunnen vanaf vandaag tot 2000 euro subsidie krijgen als ze hun woning beter willen isoleren. De gemeente heeft van het Rijk 3 miljoen euro ter beschikking gekregen en hoopt daarmee ongeveer 1500 huishoudens te helpen aan een huis met minder energieverbruik en lagere kosten. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet het huis voor 1992 gebouwd zijn en de WOZ-waarde mag niet hoger zijn dan 477.000 euro in het jaar 2022. Het geld moet ook nog voor 2029 gebruikt zijn, want anders gaat het terug naar Den Haag. Het kabinet presenteert nieuwe wetgeving voor gemeenten zoals Boekel, Laarbeek en Gemert-Bakel om het overvolle stroomnet sneller aan te pakken. De maatregelen moeten het net uitbreiden en de capaciteit efficiënter benutten. Zo ontstaat er ruimte voor woningen en duizenden bedrijven. Staatssecretaris De Bat noemt dit een absolute topprioriteit. Het doel is de doorlooptijd voor nieuwe verbindingen te halveren. Vanaf de 1 oktober wordt een beroep tegen aanleg nog maar 1 keer behandeld, direct door de hoogste rechter. Uitstel via een pro forma beroep is niet meer mogelijk en binnen maximaal een half jaar moet de uitspraak volgen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Bibliotheek De Lage Beemde zoekt inwoners uit Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek die hun levensverhaal willen laten vastleggen. Zo blijven herinneringen bewaard en geef je iets door. Pieter van 81 doet al mee en hij wordt gekoppeld aan een vrijwillige schrijver die helpt bij het optekenen van herinneringen. Samen haal je dus herinneringen op en breng je het verhaal op papier. Voor de schrijver is dit net zo waardevol als voor de verteller. Een traject bestaat uit 8 tot 10 gratis sessies. Wil je jouw verhaal delen of help je graag met opschrijven? Dan kun je contact opnemen met Bibliotheek De Lage Beemde. Het kabinet presenteert nieuwe wetgeving voor gemeenten zoals Boekel, Laarbeek en Gemert-Bakel om het overvolle stroomnet sneller aan te pakken. De maatregelen moeten het net uitbreiden en de capaciteit efficiënter benutten. Zo ontstaat er ruimte voor woningen en duizenden bedrijven. Staatssecretaris De Bat noemt dit een absolute topprioriteit. Het doel is de doorlooptijd voor nieuwe verbindingen te halveren. Vanaf de 1 oktober wordt een beroep tegen aanleg nog maar 1 keer behandeld, direct door de hoogste rechter. Uitstel via een pro forma beroep is niet meer mogelijk en binnen maximaal een half jaar moet de uitspraak volgen. Medisch Centrum Middenpeel in Elsendorp voert een nieuwe balieprocedure in. De balie is voortaan uitsluitend bestemd voor administratieve en niet-medische zaken, zoals het ophalen van documenten of kweekmaterialen. Afspraken maken of medische vragen stellen kan dus niet meer aan de balie. Hiervoor neem je telefonisch contact op met de doktersassistenten of gebruik je het patiëntenportaal. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Al meer dan 125.000 mensen zijn deze maand intern ontheemd geraakt. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het droneschip bewaakte de straat van Hormuz. Het incident is de volgende escalatie van het conflict om de belangrijke zeeroute die nu een half jaar aan de gang is. Het scheepvaartverkeer ligt bijna stil terwijl daar normaal gesproken 1/5 deel van alle olie ter wereld passeert. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen wereldwijd sterk gestegen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Bibliotheek De Lage Beemde zoekt inwoners uit Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek die hun levensverhaal willen laten vastleggen. Zo blijven herinneringen bewaard en geef je iets door. Pieter van 81 doet al mee en hij wordt gekoppeld aan een vrijwillige schrijver die helpt bij het optekenen van herinneringen. Samen haal je dus herinneringen op en breng je het verhaal op papier. Voor de schrijver is dit net zo waardevol als voor de verteller. Een traject bestaat uit 8 tot 10 gratis sessies. Wil je jouw verhaal delen of help je graag met opschrijven? Dan kun je contact opnemen met Bibliotheek De Lage Beemde. Medisch Centrum Middenpeel in Elsendorp voert een nieuwe balieprocedure in. De balie is voortaan uitsluitend bestemd voor administratieve en niet-medische zaken, zoals het ophalen van documenten of kweekmaterialen. Afspraken maken of medische vragen stellen kan dus niet meer aan de balie. Hiervoor neem je telefonisch contact op met de doktersassistenten of gebruik je het patiëntenportaal. Ruim 3 jaar geleden heeft het dorpsoverleg van Elsendorp de wens uitgesproken om de Dompelaar te verduurzamen en te verbouwen met het oog op de toekomst. In Elsendorp is inmiddels die verbouwing ook begonnen. Er zijn bouwhekken geplaatst en de werkzaamheden zijn meteen gestart na ondertekening van de aannemersovereenkomst vorige week. Het dorpsoverleg en de gemeente Gemert-Bakel gaven opdracht aan bouwbedrijf Van den Heuvel uit Helmond. Na lange voorbereiding is de financiering, mede dankzij subsidies en verkoop van steunpunten Elsendorp, nu volledig rond. Het project omvat niet alleen modernisering, maar ook dus verduurzaming. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om één seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Bibliotheek De Lage Beemde zoekt inwoners uit Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek die hun levensverhaal willen laten vastleggen. Zo blijven herinneringen bewaard en geef je iets door. Pieter van 81 doet al mee en hij wordt gekoppeld aan een vrijwillige schrijver die helpt bij het optekenen van herinneringen. Samen haal je dus herinneringen op en breng je het verhaal op papier. Voor de schrijver is dit net zo waardevol als voor de verteller. Een traject bestaat uit 8 tot 10 gratis sessies. Wil je jouw verhaal delen of help je graag met opschrijven? Dan kun je contact opnemen met Bibliotheek De Lage Beemde. Inwoners van Laarbeek kunnen vanaf vandaag tot €2000 subsidie krijgen als ze hun woning beter willen isoleren. De gemeente heeft van het Rijk €3 miljoen ter beschikking gekregen en hoopt daarmee ongeveer 1500 huishoudens te helpen aan een huis met minder energieverbruik en lagere kosten. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet het huis voor 1992 gebouwd zijn en de WOZ-waarde mag niet hoger zijn dan €477.000 in het jaar 2022. Het geld moet ook nog voor 2029 gebruikt zijn, want anders gaat het terug naar Den Haag. Rijd je motor, maar staat die eigenlijk vaker stil dan dat je ermee rijdt? Dan is het tijd om weer op te stappen. En dat kan bij motorclub MTC Mariehout. Die biedt alle inwoners van Mariehout de kans om de rest van dit jaar gratis lid te worden, helemaal zonder verplichtingen. De motorclub is er voor jong en oud en het is een gezellige tourclub waar niets hoeft en veel mag. De club organiseert toertochten over de mooiste binnenwegen, motorweekenden en natuurlijk ook een jaarlijkse barbecue. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

Zo is het midden van de week alweer aangebroken op OSN 9-2-0. En hoorde je de Temptations met Treat Her Like a Lady. Van harte welkom. Dit is Klaar Wakker. Je weet het, elke werkdag tussen 7 en 9 bij je. Ook vandaag weer dus. Met de bekende onderdelen en fijne muziek. En dat doen we om je een beetje op weg te helpen richting de rest van deze woensdag 16 september. Vertigo nu met U2.

0: Hussel met de Van McCoy hier bij ons. Fijn nummer uit een ver verleden, wat voor sommigen misschien wel mooie herinneringen met zich meebrengt. Het weer van 20 jaar geleden, 16 september, dan in het jaar 2006. Het was grijs en mistig toen met een zwakke wind. De maximumtemperatuur werd 18 graden, 's nachts ging het terug naar 10. De wind die kwam vanuit het westen en in de loop van de dag brak de zon nog even door.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden.

Hi Lily, hi Lo, Alan Prysett en Robert van Hemert samen met Donnie en hun allerlaatste single daar nog voor hier op OSR 920. En denk je nou van, jullie draaien veel muziek en die vind ik ook allemaal wel leuk, maar ik mis nog iets. Dan kun je dat ons laten weten natuurlijk via OSR920.nl en wie weet wordt het nummer wat jij bedoelt dan wel toegevoegd aan onze playlist van al die duizenden en duizenden nummers die er al in staan. Er zijn er heel veel, kan ik je vertellen. De lijst is oneindig lang. En in heel die lijst die dan zo verschrikkelijk lang is, staat ook James Ingram samen met Michael McDonald. En ik denk, laat ik die eens naar boven halen. En vandaag laten we horen hier in Klaarwakker.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

kwaliteitsmuziek van Billy Joel. Niet de Piano Man dit keer, maar Vienna. Het archiefnieuws dan van 16 september. We gaan naar het jaar 2017. Het Brabants Dagblad vermeldt op die datum dat de Tilburgse rapper Fresco op 22 september, een paar dagen later dus, zijn mixtape Masker Af uitbrengt via het label Noah's Ark. Ja, het is nieuws waar je niets meer kunt, maar een beetje.

zondag een paar andere leuke nummers op hun repertoire staan. The Boys Town, Gang and Ain't No Mountain High. Nou, je horen ze hier in Klaarbakken gebouwen zijn 920. Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Speciaal voor jou brengen wij de muziek van alle tijden. De bekende en ook de wat minder bekende. En die van Ilse de Lange.

De losse heupen van Shakira, die losser zitten dan de mijne. Samen met Burnout Boy en Die Die van het wereldkampioenschap voetbal wat onlangs werd gehouden. Dit is Edwin Starr.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biggelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Medisch Centrum Middenpeel in Elsendorp voert een nieuwe balieprocedure in. De balie is voortaan uitsluitend bestemd voor administratieve en niet-medische zaken, zoals het ophalen van documenten of kweekmaterialen. Afspraken maken of medische vragen stellen kan dus niet meer aan de balie. Hiervoor neem je telefonisch contact op met de doktersassistenten of gebruik je het patiëntenportaal. Ruim 3 jaar geleden heeft het dorpsoverleg van Elsendorp de wens uitgesproken om de Dompelaar te verduurzamen en te verbouwen met het oog op de toekomst. In Elsendorp is inmiddels die verbouwing ook begonnen. Er zijn bouwhekken geplaatst en de werkzaamheden zijn meteen gestart na ondertekening van de aannemersovereenkomst vorige week. Het dorpsoverleg en de gemeente Gemert-Bakel gaven opdracht aan bouwbedrijf Van den Heuvel uit Helmond. Na lange voorbereiding is de financiering, mede dankzij subsidies en verkoop van steunpunten Elsendorp, nu volledig rond. Het project omvat niet alleen modernisering, maar ook dus verduurzaming. Bibliotheek De Lage Beemde zoekt inwoners uit Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek die hun levensverhaal willen laten vastleggen. Zo blijven herinneringen bewaard en geef je iets door. Pieter van 81 doet al mee en hij wordt gekoppeld aan een vrijwillige schrijver die helpt bij het optekenen van herinneringen. Samen haal je dus herinneringen op en breng je het verhaal op papier. Voor de schrijver is dit net zo waardevol als voor de verteller. Een traject bestaat uit 8 tot 10 gratis sessies. Wil je jouw verhaal delen of help je graag met opschrijven? Dan kun je contact opnemen met Bibliotheek De Lage Beemde. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920.

nog over dames die geen partner hebben. De single Ladies met Beyoncé. Goedemorgen. Welkom terug bij OSR 920 en Klaarwakker. Hier is Tom Brown.

0: Live it all met Lost Frequencies hier bij ons op OSR. We gaan naar 2 van 1 toe. Vandaag Bon Jovi daarin. Living on the Prayer. Gewoon de standaard versie. En daarna de akoestiek versie van It's My Life.
1: 1 artiest. 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

0: Ja.
1: Welke vind je nou het mooiste, het origineel of deze akoestische versie? Je mag het zelf bepalen. It's My Life, dus Bon Jovi en ook nog met Living on a Prayer. Vandaag in 2 van 1. Straks na het programma gaan we vergaderen over wie er morgen in mag zitten. En je weet het, ik heb dat wel eens vaker verteld aan het verleden. Soms gaat aan de vuist op tafel, want iedereen wil wat anders. En uiteindelijk moeten we er toch uitkomen samen. Dit is Gilbert.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Freestylers, Push Up. Niet de grootste hit van deze jongens, maar wel een leuke. Leo Valesco daarvoor, 505 PM uit de jaren 70 ook nog. We gaan naar de top 1000.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we uit 1979, Ik heb je lief, natuurlijk van Paul de Leeuw. De Leeuw nam het nummer op in een studio in Hilversum. De tekst gaat over de liefde voor een kind. Het nummer verscheen op zijn album Mooi. De Leeuw zong het voor het eerst tijdens een televisieprogramma.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Lewis en Julia Michaels in A Perfect World hoorde je. En als laatste De Dijk, Binnen zonder kloppen. En daarmee komen we aan het einde van de Klaarwakker voor vandaag. Morgen vroeg om 7 uur mag jij weer Binnen zonder kloppen bij dit programma. Van nu draag ik alles over zometeen aan Ben Vril en de Muziekfabriek. Fijne dag verder, tot morgen.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Rijd je motor, maar staat hij eigenlijk vaker stil dan dat je ermee rijdt? Dan is het tijd om weer op te stappen. En dat kan bij motorclub MTC Mariehout. Die biedt alle inwoners van Mariehout de kans om de rest van dit jaar gratis lid te worden. Helemaal zonder verplichtingen. De motorclub is er voor jong en oud. En het is een gezellige tourclub waar niets hoeft en veel mag. De club organiseert toertochten over de mooiste binnenwegen, motorweekenden en natuurlijk ook een jaarlijkse barbecue. Medisch Centrum Middenpeel in Elsendorp voert een nieuwe balieprocedure in. De balie is voortaan uitsluitend bestemd voor administratieve en niet-medische zaken, zoals het ophalen van documenten of kweekmaterialen. Afspraken maken of medische vragen stellen kan dus niet meer aan de balie. Hiervoor neem je telefonisch contact op met de doktersassistenten of gebruik je het patiëntenportaal. Bibliotheek De Lage Beemde zoekt inwoners uit Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek die hun levensverhaal willen laten vastleggen. Zo blijven herinneringen bewaard en geef je iets door. Pieter van 81 doet al mee en hij wordt gekoppeld aan een vrijwillige schrijver die helpt bij het optekenen van herinneringen. Samen haal je dus herinneringen op en breng je het verhaal op papier. Voor de schrijver is dit net zo waardevol als voor de verteller. Een traject bestaat uit 8 tot 10 gratis sessies. Wil je jouw verhaal delen of help je graag met opschrijven? Dan kun je contact opnemen met Bibliotheek De Lage Beemde. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's. Without you, there ain't no place for
5: me to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Neil Christian en Ooh Baby That's Nice, Huey Lewis en The News en Hip To Be Square. Hey, hallo, van harte welkom. Woensdagochtend, kijkend op de kalender, 16-9-2026 tot aan 12 uur. Muziekfabriek, dankjewel aan Ronnie Thijssen voor de afgelopen 2 uur klaarwakker. Je hoort hem morgen vroeg weer. Na bewogen Prinsjesdag is de vraag of kabinet en Kamer elkaar eindelijk weten te vinden. Een aangetroffen lichaam in recreatieplas bij Arnhem is van zanger Ben Sanders. En spoorsaboteurs die kunnen hoge straffen tegemoet zien. Ja, dat is ook wat. Het is eigenlijk te hopen dat de boeren het niet gedaan hebben. Want anders dan komen ze wel in een heel kwaad daglicht staan natuurlijk. Tot de 12 uur muziekfabriek. Platen zijn verhaal, leuke berichten, verjaardagskalender. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.

En dan zijn we die platen, als je die hoort, dan weet je meteen uit welk decennium dat ze komen. En dit is er zo eentje van, Ooh Baby I'm Trapped met Colonel Abrahams, The Babies, Isn't It Time, hier op OSR 920. Terug naar de glamour rock van de jaren 70, Mutt en The Cat Crept In.

0: Blijft een beetje een mysterieuze plaat dit, maar is wel leuk. Massive Attack en Unfinished Symphony. Vandaag is het wisselvallig, met vooral in de middag geregeld buien. Het is minder warm dan de afgelopen dagen, met maxima van een graad of 18. Er waait een matige noordwestenwind en ook de komende dagen blijft de temperatuur rond de 18 graden schommelen. Het is wisselvallig, met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld een zonnige periode.
1: Het is OSR 920.

Rose en Black Sabbath met de gitaar uit de jaren 70. En Paranoid op OSR920. Kijk even op de website osr920.nl. Scroll naar beneden en word lid. Vriendje voor een tientje. Ach, leuk toch, voor een tientje. En wij maken die leuke muziek, die leuke programma's voor je. Dit is Moni en Dove.

En dan draai je hem en dan denk je, ja, het kan. Love and the Trojan Horse. Boudewijn de Groot en de eenzame fietser Jimmy hier op OSR 920. Tot het nieuws. Ike en Tina Turner. Nutbush Hit the Limits.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Rond deze tijd gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. De komende twee dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij, PRO, aan het woord, Jesse Klaver. Morgen komt premier Jette naar de Kamer voor tekst en uitleg. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de oppositiepartijen. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. Om die reden zijn in Polen twee luchthavens stilgelegd. De vliegvelden van Lublin en Rzeszów hebben de vluchtactiviteiten tijdelijk opgeschort vanwege de inzet van militaire vliegtuigen. De Poolse luchtverkeersleiding voert volgens het leger preventieve operaties uit in verband met de Russische raketaanvallen. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. Drie inzittenden kwamen om het leven. Een vierde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij twee mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Het kabinet presenteert nieuwe wetgeving voor gemeenten zoals Boekel, Laarbeek en Gemert-Bakel om het overvolle stroomnet sneller aan te pakken. De maatregelen moeten het net uitbreiden en de capaciteit efficiënter benutten. Zo ontstaat er ruimte voor woningen en duizenden bedrijven. Staatssecretaris De Bat noemt dit een absolute topprioriteit. Het doel is de doorlooptijd voor nieuwe verbindingen te halveren. Vanaf de 1 oktober wordt een beroep tegen aanleg nog maar één keer behandeld, direct door de hoogste rechter. Uitstel via een pro forma beroep is niet meer mogelijk en binnen maximaal een half jaar moet de uitspraak volgen. Rijd je motor, maar staat hij eigenlijk vaker stil dan dat je ermee rijdt? Dan is het tijd om weer op te stappen. En dat kan bij Motorclub MTC Mariehout. Die biedt alle inwoners van Mariehout de kans om de rest van dit jaar gratis lid te worden, helemaal zonder verplichtingen. De Motorclub is er voor jong en oud en het is een gezellige tourclub waar niets hoeft en veel mag. De club organiseert toertochten over de mooiste binnenwegen, motorweekenden en natuurlijk ook een jaarlijkse barbecue. Bibliotheek De Lage Beemde zoekt inwoners uit Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek die hun levensverhaal willen laten vastleggen. Zo blijven herinneringen bewaard en geef je iets door. Pieter van 81 doet al mee en hij wordt gekoppeld aan een vrijwillige schrijver die helpt bij het optekenen van herinneringen. Samen haal je dus herinneringen op en breng je het verhaal op papier. Voor de schrijver is dit net zo waardevol als voor de verteller. Een traject bestaat uit 8 tot 10 gratis sessies. Wil je jouw verhaal delen of help je graag met opschrijven? Dan kun je contact opnemen met Bibliotheek De Lage Beemde. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Zondag draaide ik hem nog van vinyl. Toen dacht ik, hey, die moet ook nog een keer in muziekfabriek. Bij deze dan Shaken Stevens en This Old House.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag is het wisselvallig met vooral in de middag geregeld buien. Het is minder warm dan de afgelopen dagen. Maxima een graad of 18. Goedemorgen, OSR. A breathless drive.

dansen. Kennismaking met de formatie The Killers en I'm Only Human and Dancing Aerosmith and Crying. Dit is leuk. America, A Horse with No Name.

0: Beetje stil rondom deze formatie. Ja, één hitje hadden ze in de jaren 90. Timeless en Where's the Love? Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Iedereen heeft wel eens een periode in zijn leven dat het allemaal even niet meezit. Dat je op een prachtige ochtend wakker wordt en toch de zon niet ziet. Dat je het liefst de gordijnen dichtlaat, omdat je wordt achtervolgd door een of andere oude angstdroom. Als jou dat overkomt, moet je je altijd afvragen of je er zelf niets aan kunt doen. Je moet proberen om je leven zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen. Dat lukt pas als je daarvoor eerst je hoofd leegmaakt. Er is niemand die dat voor je opknapt, dat zul je echt zelf moeten doen. En denk maar niet dat mensen op jouw problemen zitten te wachten, je moet ze echt zelf oplossen. Als je problemen alleen maar erger worden, zit er zometeen helemaal niemand meer op je te wachten. En als je dan ook nog het geloof in jezelf verliest, dan weet je dat het de hoogste tijd is om het heft in eigen handen te nemen. Als je morgenochtend wakker wordt en je schuift de gordijnen van je slaapkamerraam opzij, vraag jezelf dan eens af of je nog wel voldoende vrijheid hebt. Of je alle kansen in het leven wel met beide handen hebt aangegrepen. Als het antwoord nee is, gooi dan die ramen open en laat de frisse wind eens door je haren waaien. Ga naar buiten en vergeet alles. Het is dan tijd om de deur achter je dicht te trekken en op weg te gaan naar iets nieuws. Dus als die kans voorbij komt, grijp hem dan onmiddellijk.

Original and Dance Around the World, Simon & Garfunkel, My Little Town. En de platen zijn vooral While You See a Chance hier op OSR 920. Dit is David Ruffin, What Becomes of a Broken Hearted.

Shania Twain. Ja, ze zetten de country in Amerika weer op de kaart. Op een moderne manier, Don't Be Stupid, zo heette die plaat. David Ruffin and What Becomes of a Broken Hearted. Zo denk ik het nieuws, daarna nog een uur lang muziekfabriek. Prince, You've Got the Look.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er anno 2026 genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, ook dat komt ergens vandaan, zei Van Weel. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Weel. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euro loodvrij kost nu bijna 2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna 2,78 euro. Dat is geen record. In april lag de piek op 2,82 euro per liter. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Beoogde leden van die nieuwe Veiligheidsraad zijn behalve de EU landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne. De nieuwe organisatie kan naast de NAVO bestaan. De NAVO worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met een eventuele Russische aanval. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Vandaag zijn de partijen aan het woord. Morgen zal premier Jette alle door de Kamer gestelde vragen beantwoorden. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij PRO aan het woord, Jesse Klaver. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Medisch Centrum Middenpeel in Elsendorp voert een nieuwe balieprocedure in. De balie is voortaan uitsluitend bestemd voor administratieve en niet-medische zaken, zoals het ophalen van documenten of kweekmaterialen. Afspraken maken of medische vragen stellen kan dus niet meer aan de balie. Hiervoor neem je telefonisch contact op met de doktersassistenten of gebruik je het patiëntenportaal. Inwoners van Laarbeek kunnen vanaf vandaag tot 2000 euro subsidie krijgen als ze hun woning beter willen isoleren. De gemeente heeft van het Rijk 3 miljoen euro ter beschikking gekregen en hoopt daarmee ongeveer 1500 huishoudens te helpen aan een huis met minder energieverbruik en lagere kosten. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet het huis voor 1992 gebouwd zijn en de WOZ-waarde mag niet hoger zijn dan 477.000 euro in het jaar 2022. Het geld moet ook nog voor 2029 gebruikt zijn, want anders gaat het terug naar Den Haag. Het kabinet presenteert nieuwe wetgeving voor gemeenten zoals Boekel, Laarbeek en Gemert-Bakel om het overvolle stroomnet sneller aan te pakken. De maatregelen moeten het net uitbreiden en de capaciteit efficiënter benutten. Zo ontstaat er ruimte voor woningen en duizenden bedrijven. Staatssecretaris De Bat noemt dit een absolute topprioriteit. Het doel is de doorlooptijd voor nieuwe verbindingen te halveren. Vanaf de 1 oktober wordt een beroep tegen aanleg nog maar één keer behandeld, direct door de hoogste rechter. Uitstel via een pro forma beroep is niet meer mogelijk en binnen maximaal een half jaar moet de uitspraak volgen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek. OSR 920. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts 99 euro bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
4: Ben van Riel.

0: Allemaal toe uitgebracht, eenmaal met de reclame in de jaren 90. Bluebells en Young at Heart, Diana Ross en Upside Down.
1: Van Rio.
0: Vandaag is het wisselvallig met vooral in de middag geregeld buien. Dus minder warm dan de afgelopen dagen met maxima van rond de 18 graden. Ik moet je wel zeggen, gisteren was het warm. Gisteren was het benauwd. Het was een beetje vies. Ja! OSR 920, jouw vriendje op de radio. We gaan terug naar de jaren 60 met John Fred en de Playboy Band. Judy in the Sky.

Met het genre Philadelphia Soul. In 1963 begonnen ze in wisselende samenstellingen. Treden ze nog steeds af en toe op. Well, the Three Degrees and Year of Decision hier op OSR. Dire Straits, Brothers in Arms.

Fantastische teksten, zo ook in dit liedje. Blauw, Fats Domino, and There Goes My Heart Again. 16-9-2026 is vandaag de internationale dag ter behoud van de ozonlaag. Het is de internationale dag van het vrouwencondom. Het is de internationale dag van de wetenschap, technologie en innovatie voor het zuiden.

Found You, Gloria Estefan en The Words Get In The Way. 16 september, maar dan in 1999. Veronica zendt de eerste aflevering van Big Brother uit. We volgen het wel en wee van een groep mensen die opgesloten zitten in een huis in Almere. Diegene die er 100 dagen later nog steeds woont, krijgt 250.000 gulden. De eerste aflevering van dit spraakmakende serie trekt 1,1 miljoen kijkers.

Haven is een typisch voorbeeld van een eendagsvlieg. Dr. Pop en World at War. Uit Groningen kwamen ze Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper. Zo direct de broodjeszaak samen met Leo van der Boom. Vanmiddag ook nog Paul van Beek en Martin Huibers in OSR in de middag. Fijne dag. Spreek je morgen weer voor een verse, nieuwe aflevering van Muziekfabriek. Laatst voorbij, de Pointer Sisters. A Slow Hand.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. Dat zei hij voor hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ergens vandaan, zei Van Wil. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Wil. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna €2,78. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. Medisch Centrum Middenpeel in Elsendorp voert een nieuwe balieprocedure in. De balie is voortaan uitsluitend bestemd voor administratieve en niet-medische zaken, zoals het ophalen van documenten of kweekmaterialen. Afspraken maken of medische vragen stellen kan dus niet meer aan de balie. Hiervoor neem je telefonisch contact op met de doktersassistenten of gebruik je het patiëntenportaal. Inwoners van Laarbeek kunnen vanaf vandaag tot €2000 subsidie krijgen als ze hun woning beter willen isoleren. De gemeente heeft van het Rijk €3 miljoen ter beschikking gekregen en hoopt daarmee ongeveer 1500 huishoudens te helpen aan een huis met minder energieverbruik en lagere kosten. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet het huis voor 1992 gebouwd zijn en de WOZ-waarde mag niet hoger zijn dan €477.000 in het jaar 2022. Het geld moet ook nog voor 2029 gebruikt zijn, want anders gaat het terug naar Den Haag. Rijd je motor, maar staat die eigenlijk vaker stil dan dat je ermee rijdt? Dan is het tijd om weer op te stappen. En dat kan bij motorclub MTC Mariehout. Die biedt alle inwoners van Mariehout de kans om de rest van dit jaar gratis lid te worden, helemaal zonder verplichtingen. De motorclub is er voor jong en oud en het is een gezellige tourclub waar niets hoeft en veel mag. De club organiseert toertochten over de mooiste binnenwegen, motorweekenden en natuurlijk ook een jaarlijkse barbecue. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Giel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo.

Tracy, Level 42. Muziek uit de jaren 80 aan het begin van een nieuwe aflevering van Broodje OSR op deze middelste dag van de week. Het is woensdagmiddag. Fijn dat je luistert en zojuist 3 uur lang ben van Riel op de radio. En niet te morgen weer. En dit is George Ezra. Hele goede middag.

0: tonight.
1: Hey, Soul Sister was dat van Train. Daarvoor hadden we Ian Dury en de Blockheads uit de jaren 70. Sex and Drugs and Rock'n'Roll tijdens Broodjes er. Fijn dat je luistert, tot 1 uur is dat. Muziek voor op uw boterham met nu de Bee Gees.

Uit de jaren 80 afkomstig, Italo Disco vanuit Duitsland. En bekend natuurlijk om die hoge facetzang in de refreinen. Je hoorde Modern Talking, You Can Win If You Want. We gaan naar de jaren 20, dat doen we met Middle of the Road.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. En de prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

van Vaderlandsbodem, Elaine Clark en This Ain't Gonna Work. Zometeen muziek van The Who, de welbekende Pinball Wizard. Dat is onderweg daarvoor het rustpunt van Brojo, zegt dit uur. Is de plaat van Christopher Cross van het welbekende groene album, een van zijn wereldhits. Dit is Sailing.

De heer van de Bee Gees, die kwam al eerder voorbij dit uur. En dit was hun oud-succes, Stayin' Alive, in een nieuw jasje gegoten door Entrance. Daarvoor Miley Cyrus, met onze Nederlandse hitlijst van dit moment, de nieuwe single Bass Persuades. En Miley Cyrus gaat door zonder haar achternaam. Dus Miley op advies van haar peettante Dolly Parton om nog bekender te worden. Dit is Joe Cocker op deze woensdagmiddag met de

John Mayer, wat een prachtige stem heeft deze man. En Waiting on the World to Change. Zo meteen gaan we luisteren naar het nieuws. En het nieuws uit uw regio van 1 uur en daarna deel 2 van Broodje Ozer. Dus nog een uurtje te gaan. Wat mij betreft graag de zo aan de laatste plaat. Het uur is EBC.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Er is door de KNVB, meerdere Oranje Internationals en FC Barcelona, waar Koeman speelde en trainer was, met verdriet op gereageerd. De KNVB wenst Ronald, hun kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe en FC Barcelona betuigt medeleven. Ronald Koeman maakte haar overlijden bekend op Instagram. Onder het bericht stromen de reacties binnen. Onder andere van Denzel Dumfries, Edwin van der Sar en clubs als Ajax en Feyenoord. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni... heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Bibliotheek De Lage Beemde zoekt inwoners uit Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek die hun levensverhaal willen laten vastleggen. Zo blijven herinneringen bewaard en geef je iets door. Pieter van 81 doet al mee en hij wordt gekoppeld aan een vrijwillige schrijver die helpt bij het optekenen van herinneringen. Samen haal je dus herinneringen op en breng je het verhaal op papier. Voor de schrijver is dit net zo waardevol als voor de verteller. Een traject bestaat uit 8 tot 10 gratis sessies. Wil je jouw verhaal delen of help je graag met opschrijven? Dan kun je contact opnemen met Bibliotheek De Lage Beemde. Het kabinet presenteert nieuwe wetgeving voor gemeenten zoals Boekel, Laarbeek en Gemert-Bakel om het overvolle stroomnet sneller aan te pakken. De maatregelen moeten het net uitbreiden en de capaciteit efficiënter benutten. Zo ontstaat er ruimte voor woningen en duizenden bedrijven. Staatssecretaris De Bat noemt dit een absolute topprioriteit. Het doel is de doorlooptijd voor nieuwe verbindingen te halveren. Vanaf de 1 oktober wordt een beroep tegen aanleg nog maar 1 keer behandeld, direct door de hoogste rechter. Uitstel via een pro forma beroep is niet meer mogelijk en binnen maximaal een half jaar moet de uitspraak volgen. Ruim 3 jaar geleden heeft het dorpsoverleg van Elsendorp de wens uitgesproken om de Dompelaar te verduurzamen en te verbouwen met het oog op de toekomst. In Elsendorp is inmiddels die verbouwing ook begonnen. Er zijn bouwhekken geplaatst en de werkzaamheden zijn meteen gestart na ondertekening van de aannemersovereenkomst vorige week. Het dorpsoverleg en de gemeente Gemerbakel gaven opdracht aan bouwbedrijf Van den Heuvel uit Helmond. Na lange voorbereiding is de financiering, mede dankzij subsidies en verkoop van steunpunten Elsdorf, nu volledig rond. Het project omvat niet alleen modernisering, maar ook dus verduurzaming. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

De meest muzikale dokter die ik ken, Dr. Alban, en die maakt het bidden overbodig. En dat deed hij zojuist met Sing Hallelujah. Welkom terug, deel 2 van Broodje OSR, muziek tijdens de lunch. Tot 2 uur ben ik bij en gaan we die boterham lekker beleggen. Met van alles wat, met nu rock op OSR 9.2.0. We gaan genieten van Guns N' Roses. Dit is Paradise City. Een hele goede middag.

Roxy Music helemaal gedraaid. De stem van Brian Ferry en Do The Strand was dat. En daarvoor hadden we Stomper uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. My Body Isn't Ready. Tijd voor wat symfonische rock. De man kennen we van Marillion, Hate Fish. Dit is A Gentleman's Excuse Me. Do you still-

prachtig duet Don't Know Much van Linda Ronstadt, bijgestaan door Aaron Neville. En die hoorde je aan het einde van dit prachtige nummer. Tijd voor wat country van vaderlandsbodem. Joe Buck, dat is zijn naam. Het is de ontdekking van Ilse de Lange. Dit is The Way

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Jette nu leiderschap toont. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. En de EU wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Broodje overzeg.

Muziek van een hele tijd geleden in 1970 uit Griekenland afkomstig. Aphrodite's Child en Spring, Summer, Winter en Fall. En de meest opmerkelijke namen in deze band waren natuurlijk Vangelis en niet te vergeten Demus Roussos. We gaan naar Schotland, we gaan luisteren naar Amy MacDonald.

De herkenbare sound met de banjo's. Ja, dat is typisch een plaat van Mumford & Sons. Rushmere hoorde je en daarvoor de Spice Girls. En Say You'll Be There op deze woensdagmiddag. Dit is Broodje Ozerm. Ziet tijdens de lunch. Mocht je er aan begonnen zijn, eet smakelijk. Geniet van de lunch en geniet nu ook van Frida. Dat is de dame die we kennen van ABBA. Haar solo plaats. I know there's something going on. I can see.

En zo gaan we rockend naar het einde van Broodje OSR op deze woensdagmiddag. En dat deden we zojuist met Status Quo en Rockin' All Over the World. Dat was mijn aandeel dus. Zometeen heel veel plezier na het nieuws van 2 uur met OSR de middag met Paul van Beek en Martin Huijers. Maak er nog een mooie dag van. Morgen om 12 uur dan ben ik er weer met een goed gevulde lunchtrommel. En vandaag neem ik afscheid van u met het lied van Passenger. Dit is Let Her Go. Tot morgen.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: OSN.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Rijdt je motor, maar staat hij eigenlijk vaker stil dan dat je ermee rijdt? Dan is het tijd om weer op te stappen. En dat kan bij Motorclub MTC Mariehout. Die biedt alle inwoners van Mariehout de kans om de rest van dit jaar gratis lid te worden. Helemaal zonder verplichtingen. De motorclub is er voor jong en oud. En het is een gezellige tourclub waar niets hoeft en veel mag. De club organiseert toertochten over de mooiste binnenwegen, motorweekenden en natuurlijk ook een jaarlijkse barbecue. Het kabinet presenteert nieuwe wetgeving voor gemeenten zoals Boekel, Laarbeek en Gemert-Bakel om het overvolle stroomnet sneller aan te pakken. De maatregelen moeten het net uitbreiden en de capaciteit efficiënter benutten. Zo ontstaat er ruimte voor woningen en duizenden bedrijven. Staatssecretaris De Bat noemt dit een absolute topprioriteit. Het doel is de doorlooptijd voor nieuwe verbindingen te halveren. Vanaf de 1 oktober wordt een beroep tegen aanleg nog maar 1 keer behandeld, direct door de hoogste rechter. Uitstel via een pro forma beroep is niet meer mogelijk en binnen maximaal een half jaar moet de uitspraak volgen. Inwoners van Laarbeek kunnen vanaf vandaag tot €2.000 subsidie krijgen als ze hun woning beter willen isoleren. De gemeente heeft van het Rijk €3 miljoen ter beschikking gekregen en hoopt daarmee ongeveer 1500 huishoudens te helpen aan een huis met minder energieverbruik en lagere kosten. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet het huis voor 1992 gebouwd zijn en de WOZ-waarde mag niet hoger zijn dan €477.000 in het jaar 2022. Het geld moet ook nog voor 2029 gebruikt zijn, want anders gaat het terug naar Den Haag. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. OSR in de middag.

0: Lekker man, Guess Who, an American Woman hier op jouw radio, OSR 920. Het is 2 uur geweest, goedemiddag. Dank aan Leo.
1: Paul van Beek.
0: Die neemt je graag mee aan de hand tot 1 uur of 4. Deze woensdagmiddag door, woensdag 16 september. Het is officieel Guacamole-dag en inmiddels alweer de 15e verjaardag van Snapchat. Ik dacht eigenlijk dat het nog veel meer recent was, maar het sluimerde dus al een paar jaar voordat wij het hier in Nederland een beetje meekregen. Zometeen Liberty X, Crosby, Stills, Nash & Young, maar eerst hoor je Genesis en Hold On To My Heart.

Leuk zeg, Crosby, Stills, Nash & Young in Ohio. Bij jou op OSR 920, want jij hoort bij ons. Wil je een vriendje van ons worden? Vinden we leuk? Doe dat via de website www.osr920.nl. Dit is mooi. Ze schreef het zelf, produceert het zelf. Mo. Het is

Steve Winwood, die van Higher Love onder meer, maar hij had zoveel andere goede platen. Back in the High Life Again, Mo daarvoor en een stukje van mijn single die trouwens bij een hele mooie campagne hoorde. Ja, mag ik je een beetje vrolijk stemmen? Het is woensdagmiddag, de kids zijn vrij en je kunt het weekend al bijna ruiken.

Nou, er is een danceplaatje geweest van dit stukje. Live in a Northern Town, Dream Academy op de radio. En daarvoor hadden we Coldplay, The Scientist. Waar ik altijd weer mensen blij mee weet te maken. Ja, dat is nou eenmaal een topband waar je soms nooit meer genoeg van kunt krijgen. Vandaag de verjaardag van Nick Jonas van de Jonas Brothers. Hij wordt 34. Fleur Agema viert haar 50ste verjaardag. Marit van Bohemen wordt 55. Rob Campus 66. En Theo Rijtsma viert zijn 84ste alweer. Dit is Bluff.

0: Funny Way, zo mooi. Alanis Morissette en Ironic. Daarvoor trouwens, bandje uit Nederland. Greenfield & Cook & Only Lies op OSR 920. Ken je deze nog?
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Pharaohs. Het is misschien wat lang geleden, maar daarom zeker niet meer de mooie. We halen leuke herinneringen met je op, want het kan, hè. Het is woensdagmiddag en dit is een van de hits van dit moment. De country muziek, die is weer helemaal terug van eigenlijk nooit weg geweest. Ella Langley, dit is Tunes in Texas op OSR 920. Just when I-

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïnse troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Ruim 3 jaar geleden heeft het dorpsoverleg van Elsendorp de wens uitgesproken om de Dompelaar te verduurzamen en te verbouwen met het oog op de toekomst. In Elsendorp is inmiddels die verbouwing ook begonnen. Er zijn bouwhekken geplaatst en de werkzaamheden zijn meteen gestart na ondertekening van de aannemersovereenkomst vorige week. Het dorpsoverleg en de gemeente Gemert-Bakel gaven opdracht aan bouwbedrijf Van den Heuvel uit Helmond. Na lange voorbereiding is de financiering, mede dankzij subsidies en verkoop van steunpunten Elsendorp, nu volledig rond. Het project omvat niet alleen modernisering, maar ook dus verduurzaming. Medisch Centrum Middenpeel in Elsendorp voert een nieuwe balieprocedure in. De balie is voortaan uitsluitend bestemd voor administratieve en niet-medische zaken, zoals het ophalen van documenten of kweekmaterialen. Afspraken maken of medische vragen stellen kan dus niet meer aan de balie. Hiervoor neem je telefonisch contact op met de doktersassistenten of gebruik je het patiëntenportaal. Rijd je motor, maar staat hij eigenlijk vaker stil dan dat je ermee rijdt? Dan is het tijd om weer op te stappen. En dat kan bij motorclub MTC Mariehout. Die biedt alle inwoners van Mariehout de kans om de rest van het jaar gratis lid te worden. Helemaal zonder verplichtingen. De motorclub is er voor jong en oud. En het is een gezellige tourclub waar niets hoeft en veel mag. De club organiseert toertochten over de mooiste binnenwegen, motorweekenden en natuurlijk ook een jaarlijkse barbecue. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit zijn de beste hits. Jaren 70. Is Ben Bidu. Is een Vita. Jaren 90.

0: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
0: OSR 920.

Jonathan Jeremiah, Rosario, Oh Desire, de Specials en Gangsters, de hits die deze dag zo mooi maken. Het is de woensdag van OSR 920 met straks nog Martin Huibers op de radio. En ik heb Thin Lizzy bijvoorbeeld, Dancing in the Moonlight, zometeen na een meer zoet liedje van Call Me Bad, All For Love.

Wel een hele beroemde band duo moet je zeggen, in Amerika. In Nederland hebben ze nooit de waardering gekregen die ze eigenlijk wel verdienden. Daryl Hall en John Oates en Man Eater. Het is 2 jaar geleden dat Duitsland begon met de grenscontroles. Dus houd het in de gaten.

Come on on the Soul Train. BB Queen op de radio, daarvoor Bill Withers en Lovely Day. Het is natuurlijk net wat je er zelf van maakt. Je kunt er zomaar een mooie dag van maken. Deze dame die deed het Ziggo Dome, dacht, weet je wat, ik ga de Amsterdam Arena doen. En het is er eigenlijk binnen een paar minuten gelukt deze helemaal uit te verkopen. Gloednieuwe muziek van Miss Roxy Dekker, Bear Me.

moet ik zeggen dat ik een hele goede band heb met mijn zus. Maar om nou samen met haar muziek te maken en dat jaren vol te houden, dat is wel ingewikkeld. En dat deden de Corrs wel. 1 broer, 3 zussen. Nou ja, je hoorde ze met Irresistible op de radio. En daarvoor nog The World Girl van Skritti Politti. Ach, je weet het, hoe laat de avond, hoe schoonen de gasten. Cunningham nu op de radio. Norma Jean, heb het over Marilyn Monroe stiekem. Wants to be a movie star. En de rest is helemaal geschiedenis.

Hij is leuk. Hij is heel leuk. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. En daarmee is het alweer bijna 4 uur. Ga ik je zo meteen overlaten. En in goede handen overlaten aan Martin Huibers, die je meeneemt tot 6 uur. Terwijl jij je potje staat te koken. Terwijl je onderweg bent met gierende banden naar huis na een lange werkdag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biggelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel. Medisch Centrum Middenpeel in Elsendorp voert een nieuwe balieprocedure in. De balie is voortaan uitsluitend bestemd voor administratieve en niet-medische zaken, zoals het ophalen van documenten of kweekmaterialen. Afspraken maken of medische vragen stellen kan dus niet meer aan de balie. Hiervoor neem je telefonisch contact op met de doktersassistenten of gebruik je het patiëntenportaal. Inwoners van Laarbeek kunnen vanaf vandaag tot €2000 subsidie krijgen als ze hun woning beter willen isoleren. De gemeente heeft van het Rijk €3 miljoen ter beschikking gekregen en hoopt daarmee ongeveer 1500 huishoudens te helpen aan een huis met minder energieverbruik en lagere kosten. Er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet het huis voor 1992 gebouwd zijn en de WOZ-waarde mag niet hoger zijn dan €477.000 in het jaar 2022. Het geld moet ook nog voor 2029 gebruikt zijn, want anders gaat het terug naar Den Haag. Bibliotheek De Lage Beemde zoekt inwoners uit Boekel, Gemerbakel en Laarbeek die hun levensverhaal willen laten vastleggen. Zo blijven herinneringen bewaard en geef je iets door. Pieter van 81 doet al mee en hij wordt gekoppeld aan een vrijwillige schrijver die helpt bij het optekenen van herinneringen. Samen haal je dus herinneringen op en breng je het verhaal op papier. Voor de schrijver is dit net zo waardevol als voor de verteller. Een traject bestaat uit 8 tot 10 gratis sessies. Wil je jouw verhaal delen of help je graag met opschrijven? Dan kun je contact opnemen met Bibliotheek De Lage Beemde. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

En de start van OSR in de middag, deel 2, ligt in 1987. Want toen was het een knollig Taylor Dane en Sell It To My Heart. We danken Paul van Beek voor het eerste gedeelte van OSR in de middag. Dit is deel 2, tot aan 6 uur. Maar laten we maar eens beginnen. Een grote hit, Teddy Swims en Mr. Know It All.

Boy meets girl and waiting for a star to fall. En uit de hitparades van dit ogenblik hadden we Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Een bond gezelschap was het in de tijd. Een agent, een biker, een cowboy, een indiaan, een soldaat en zelfs een bouwvakker. The Village People hadden een groot hit met YMCA. Maar deze mocht er ook zijn. Die heette

Oh, wat een heerlijke vrolijke plaat was dat van Don Omar uit Puerto Rico en Lucenzo uit Portugal. En samen maakten ze Danza Conduro, een soort Angolese dansstijl. En we hadden Metallica met Nothing Else Matters. Zometeen gaan we over naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd Lionel Richie en You Are.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De Russische oligarch Umal Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. En afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

De heel herkenbare stem van Anastasia was dat met One Day in Your Life. En binnenkort op 29 september gaat ze een optreden geven in Amsterdam in de AFAS Live. Maar ja, helaas, alle kaarten zijn uitverkocht. Overzeg 920 met Roxette en Fading Like a Flower.

0: SR 920.
1: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene

zonder twee man achter elkaar Nederlandstalige muziek en niets de allerkleinste artiesten. Ramse Shaffi zong Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. En we hadden het tweetal Tino, Martin en zelfs Anouk in het Nederlands. En voor je het weet, Peter Gabriel samen met Kate Bush. En Don't Give Up. In this

De neerslachtige Peter Gabriel die dreigt alles te verliezen. Werk, identiteit en hoop. Maar Kate Bush, ja, die geeft hem weer echt hoop. Don't give up. You still have friends. Zo is dat. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst Carly Simon en Why?

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de Algemene Politieke Beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. Dit soort stukken blijven normaal gesproken geheim, maar het kabinet maakt een uitzondering omdat ze via de media uitlekten. Minister Heijnen van Financiën blijft het ermee oneens. Hij wijst op de noodzaak om in vertrouwen met elkaar te kunnen praten. Als concepten openbaar zijn, worden politieke onderhandelingen ingewikkeld. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis. De verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Bij het eenzijdige ongeluk bij Soest met een OAT-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. De bus schoot door de vangrail en kwam iets lager op zijn zijkant terecht. Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar de buschauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst Justitiële Inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. En dan nog het weer. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Rijdt je motor, maar staat hij eigenlijk vaker stil dan dat je ermee rijdt? Dan is het tijd om weer op te stappen. En dat kan bij motorclub MTC Mariehout. Die biedt alle inwoners van Mariehout de kans om de rest van dit jaar gratis lid te worden. Helemaal zonder verplichtingen. De motorclub is er voor jong en oud. En het is een gezellige tourclub waar niets hoeft en veel mag. De club organiseert toertochten over de mooiste binnenwegen, motorweekenden en natuurlijk ook een jaarlijkse barbecue. Medisch Centrum Middenpeel in Elsendorp voert een nieuwe balieprocedure in. De balie is voortaan uitsluitend bestemd voor administratieve en niet-medische zaken, zoals het ophalen van documenten of kweekmaterialen. Afspraken maken of medische vragen stellen kan dus niet meer aan de balie. Hiervoor neem je telefonisch contact op met de doktersassistenten of gebruik je het patiëntenportaal. Ruim 3 jaar geleden heeft het dorpsoverleg van Elsendorp de wens uitgesproken om de Dompelaar te verduurzamen en te verbouwen met het oog op de toekomst. In Elsendorp is inmiddels die verbouwing ook begonnen. Er zijn bouwhekken geplaatst en de werkzaamheden zijn meteen gestart na ondertekening van de aannemersovereenkomst vorige week. Het dorpsoverleg en de gemeente Gemert-Bakel gaven opdracht aan bouwbedrijf Van den Heuvel uit Helmond. Na lange voorbereiding is de financiering, mede dankzij subsidies en verkoop van steunpunten Elsendorp, nu volledig rond. Het project omvat niet alleen modernisering, maar ook dus verduurzaming. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR. Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

hoor. Je hebt ze voor het uitkiezen. What kind of boy you're looking for, girl? En dat was er een van Hot Chocolates. Welkom terug in het laatste uur. OSR in de middag. Nog tot aan 6 uur. De allerbeste muziek van 6 decennia. Zoals deze uit Zeeland's Raccoon. En het heet Brother. It's

The Age of Mars en Vehicle. En we hadden Raccoon met The Brother. Op de woensdag, de dag dat we de week weer doormidden hebben gezaagd. Met de 21 Pilots en de Drag Path.

Christina Aguilera and Come On Over Me. En we hadden uit 1965 Dave Berry. If You Wait For Love, dat was de volger in de tijd van The Strange Effects and The Crying Game. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws, maar eerst Guus Zo.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de Algemene Politieke Beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis en de verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. En de Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. En dan nog het weer. Vanavond plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons.

Academy Marie had in 1980 een wereldhit met Feels Like I'm In Love. Een nummer dat werd geschreven door Ray Dorsett van de groep Mungo Jerry. Hij deed het eigenlijk voor Elvis Presley, maar die wou het blijkbaar niet. Hier was Shawn Mendes op OSR en Treat You Better.

Vince Clarke, die we nog kennen van Depeche Mode en later ook van Erasure, deed het samen met Alison Boyer. Die had later diverse solo hits, maar samen heette ze Yazoo en dit was The Other Side of Love. En voor de Roberto Flack met Killing Me Softly with This Song. Dit is de Tower of Power op OZ 920.

Michael Nesmith zat vroeger nog bij de Monkees en maakte ook met die groep diverse grote hits. Dit deed hij solo met het heette de Silver Moon. Ja, dat kon hij uitblijven. Dolly Parton met Jolene opnieuw uitgebracht en dus opnieuw in de parade. En deze week vinden ze terug op nummer 34. En tot zover OSR in de middag. Straks na het nieuws van 6 uur, dan start het avondprogramma met Tom Holland, Kees Verkooy, Peter Boer en Petro Leenders. En Berend Koenders sluit het af voor de nacht begint. Een hele fijne avond en graag tot morgen. Tot slot hebben we nog Johnny Camp, Just Go.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes werd in heel Nederland bekend toen hij in 1997 de 15e en voorlopig laatste Elfstedentocht aankondigde met de woorden It geht on. Hij zat 37 jaar in het bestuur en was 25 jaar ijsmeester. Kroes stopte in 2007 als voorzitter. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. In de mijn in de regio Kordofan zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam en met beperkte middelen. Soedan is de grootste goudproducent van Afrika, maar veel mijnen werken zonder veiligheidsmaatregelen. Het leger en de RSF gebruiken de lucratieve goudhandel. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een GGZ-medewerker van Huizen Padua in Boekel is vorig jaar bijna doodgeslagen door een patiënt. Patrick H., een 51-jarige man, viel verpleegkundige Jan aan omdat hij boos was over een separeercel. Hij sloeg Jan zeker 20 keer op het hoofd, ramde zijn hoofd op een bank, schopte hem en probeerde hem ook te wurgen. Jan raakte daarbij zwaar gewond. Deze ochtend diende de rechtszaak in Den Bosch. De officier van justitie eiste 2 jaar en 4 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Patrick H. is sterk verminderend toerekeningsvatbaar door schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis. Hij verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling. Ons theater in Lieshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op hun podium. Ze komt speciaal naar Lieshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lieshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reservering op onstheater.nl. In Laarbeek is een actie gestart om burgers te betrekken bij drugsopsporing. Namaak drugsdumping en met QR-codes wordt op verschillende locaties geplaatst. Inwoners moeten ongewone situaties opmerken en melden. Ook wordt er een drugslokbus vol namaakafval geparkeerd. Deze moet opvallen door lang stil te staan zoals bij echte dumpingen. Momenteel ligt er afval bij de skatebaan in Beekenhoek met al diverse meldingen. De lokbus staat bij de Drevenaar-Driksel, maar daarvan is nog geen melding gemaakt. De actie duurt tot half oktober en is een initiatief van de gemeente Laarbeek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.

De grote artiesten van Nederland is Litouwers al wel die maar niet zo vaak komt. Die horen zelf bij komen. Af en toe komt hij een keertje bij in de muziekfabriek. En ik denk, nou, dan gaan we er vanavond maar eens eentje van draaien. Een leuke van een cover van The Search uit de jaren 60. Love Potion No. 9. Litouwers, ik zei het al. Hey, welkom. Het is woensdagavond. Midden van de week is alweer voorbij. 12 uur sinds vanmiddag is het weekend alweer dichterbij. Hier is Elisa, doet het al. Een pack-up.

Steve Forbort uit het begin jaren 80 met zijn Schoolgirl. En daarvoor hadden we Eliza Doolittle en Back Up. We gaan eens even kijken wat er in de jaren 60 gebeurde. En er waren heel veel leuke hits. Deze in 1965. Chubby Checker en Lovely Love.

momenteel twee pop country songs in de top 40. Dit is er eentje van Stella Lefty en Boston. En daarvoor hadden we Chubby Checker en Lovely Lovely. Even een rondje van drie en dan gaan we zo meteen eens even kijken naar onze One Hit Wonder voor deze woensdagavond. We hebben klaarstaan Oasis, Don't Look Back in Anger. Bruno Mars komt eraan met The Lazy Song en dit is Cher uit de jaren 70. Het verhaal over die waarzegster, Dark Lady.

als eind vorig jaar of dit jaar zijn ze weer bij elkaar komen, de broertjes. Ze heten Oasis, Don't Look Back in Anger. En daarvoor hadden wij Bruno Mars en The Lazy Song. Tijd geworden voor onze One Hit Wonder. Komt uit de film Dirty Dancing. Het gaat over meneer Patrick Swayze. Nummer 10 in de top 40. 7 weken stond hij genoteerd met dit nummer. She's Like the Wind. En dan hebben we het over 1988.

Marco Borsato met binnen. Daarvoor hebben we Patrick Tracy en She's Like the Wind. Het Electric Light Orchestra, Jeffrin. Dit was eigenlijk de B-kant van de single Confusion, maar die werd destijds ook heel veel gedraaid. En hebben wij goede herinneringen aan hierbij, hoor, zeg. Last Train to London.

Een man die de laatste tijd weinig van zich laat horen, deze Tom Grennan, maakte leuke plaatjes de afgelopen paar jaar. A Little Bit of Love. En daarvoor hadden we het Electric Light Orchestra en The Last Train to London. Zullen we nog eens even kijken naar de hitparade. Daar staat een plaat in die heeft meegedaan met het programma De Beste Zangers. Wat dat is, dat hoor je straks. Nu eerst deze. Eric Clapton en niet Tina Turner. En Tearing Us Apart.

Het nummer heette Vlang, het kwam van de broertjes Clouseau. En in Nederland was het een onbekende track. In België daarentegen was hij wel bekend. Yves Berendsen zong hem in de eerste aflevering van De Beste Zangers. En inmiddels is het op single uitgebracht. Net als Busy, die staat al in de top 40. En ik denk dat dit dezelfde weg uitgaat. Daarvoor Eric Clapton, Tina Turner. Wij gaan op na 7 uur met zometeen naar Frankie Valli. En nu eerst Jerry Lee Lewis.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij een zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. Wie langer dan een half jaar niet betaalt, komt nu bij het CHK terecht en betaalt daar 10% bovenop de gemiddelde zorgpremie. Volgens het CHK werkt die hogere premie niet als prikkel om schulden af te lossen en kunnen mensen daardoor juist verder in de problemen komen. De Tweede Kamer wordt binnenkort over de plannen geïnformeerd. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Als Jette niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij 11 van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van euro 95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor 135 euro tankte bespaarde ongeveer 12 euro. Zijn reactie was: spaar dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. Op 24 september ontvangt Blok TV in Boekel 2 duo's. Vanaf 8 uur 's avonds schuiven oppositievoorzitters Sharon de Bruin en Frans Dijks aan. Zij ontvouwen plannen om de coalitie in het gareel te houden. Dijks draagt daarbij zijn stokje over en blikt terug op 4 jaar. Daarna zijn Willem van der Krieken en Wessel Rooijakkers aan de beurt. Het duo treedt op in landelijke theaters met hun enerverende theatercollege AI, ik ben mijn baan kwijt. Hoe zijn ze ertoe gekomen? Wat voor ervaringen nemen ze mee terug uit de optredens? En natuurlijk, de brandende vraag, kunnen wij Mario laten vervangen door AI? Een GGZ-medewerker van Huize Padua in Boekel is vorig jaar bijna doodgeslagen door een patiënt. Patrick H., een 51-jarige man, viel verpleegkundige Jan aan omdat hij boos was over een separeercel. Hij sloeg Jan zeker 20 keer op het hoofd, ramde zijn hoofd op een bank, schopte hem en probeerde hem ook te wurgen. Jan raakte daarbij zwaar gewond. Dinsdagochtend diende de rechtszaak in Den Bosch. De officier van justitie eiste 2 jaar en 4 maanden cel en TBS met dwangverpleging. Patrick H. is sterk verminderend toerekeningsvatbaar door schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis. Hij verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

7 over de klok van 7 uur op deze woensdag. En ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door de pauze 920. En zoals gewoonlijk, mocht je net thuis zijn en aan tafel zitten, eet smakelijk. En als je in de radio zit, nee, in de auto bedoel ik. Hoe kom ik dan bij radio? Ja, nee, je kunt radio luisteren in de auto. Ja.

Nou is het ook wel zo dat wij ook steeds minder post krijgen. Maar in Frankrijk heeft een postbode heel erg bont gemaakt. Die heeft maar liefst 62 kilo aan post in een bos gedumpt. Dus mensen die zaten te wachten op liefdesbrieven of wat dan ook, nooit wat ontvangen. 62 kilo, dat is heel veel.

Ik was zelf helemaal niet zo'n grote fan van Bassie en Adriaan. Maar goed, er zijn legio mensen die zijn ermee opgegroeid. En op 23 april volgend jaar komt er een speciaal concert met muziek van deze twee clowns, die inmiddels toch al in de 90 zijn. Dus mocht je zin hebben... Get it.

speciaal soort muziek dat ook een naam heeft, Lovers Rock. En dat is een romantische substroming van de reggae-muziek. En dat kun je wel een klein beetje terug horen. Dit is een leuke, of was een leuke Nederlandse band, maar ik geloof dat ze nog wel steeds optreden, maar niet meer in de oude samenstelling natuurlijk. Het is Mai Tai en I'm Losing You Forever.

En met deze mooie van What's New neem ik afscheid van je voor deze woensdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En voordrag begint met dit leuke eerbetoon aan die grootste zangeres uit Amerika, Dolly Parton. En natuurlijk een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, tot morgen. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. En een 14-jarig meisje uit het Brabantse Mierlo is aangehouden voor de vernielingen aan een basisschool. Een groep jongeren drong zondag de school binnen en richtte daar grote schade aan. Digiborden en ramen werden vernield, meubels omgegooid en lesmateriaal door de lokalen gegooid. De schade wordt geschat op ongeveer 100.000 euro. Door de vernielingen kon de school meerdere dagen niet open. De politie onderzoekt de zaak en verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Als Jetten niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij helft van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van €95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor €135 tankte bespaarde ongeveer €12. Zijn reactie was: sparen dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. Een GGZ-medewerker van Huize Padua in Boekel is vorig jaar bijna doodgeslagen door een patiënt. Patrick H., een 51-jarige man, viel verpleegkundige Jan aan omdat hij boos was over een separeercel. Hij sloeg Jan zeker 20 keer op het hoofd, ramde zijn hoofd op een bank, schopte hem en probeerde hem ook te wurgen. Jan raakte daarbij zwaar gewond. Deze ochtend diende de rechtszaak in Den Bosch. De officier van justitie eiste 2 jaar en 4 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Patrick H. is sterk verminderend toerekeningsvatbaar door schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis. Hij verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling. Op 24 september ontvangt Blok TV in Boekel 2 duo's. Vanaf 8:00 s'avonds schuiven oppositievoorzitters Sharon de Bruin en Frans Dijks aan. Zij ontvouwen plannen om de coalitie in het gareel te houden. Dijks draagt daarbij zijn stokje over en blikt terug op 4 jaar. Daarna zijn Willem van der Krieken en Wessel Rooijakkers aan de beurt. Het duo treedt op in landelijke theaters met hun enerverende theatercollege AI, ik ben mijn baan kwijt. Hoe zijn ze ertoe gekomen? Wat voor ervaringen nemen ze mee terug uit de optredens? En natuurlijk, de brandende vraag, kunnen wij Mario laten vervangen door AI? Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920, de avond door.
0: Peter Boer.

100.000 verschillende uitvoeringen van. Maar dit was denk ik wel de meest bekende voor de mensen van deze tijd, zou ik bijna zeggen. Paul Jong en The Love of the Common People. Dames en heren, goedenavond. Is een feestje op de radio.

Ah, ik blijf nog even hoor. Ja, het is wel Say Goodbye dat de dames en heren zingen. Daar waren de Manhattans ineens op de radio. Maar hey, ik heb gewoon nog ruim. Hoeveel tijd hebben we nog? Nou, in ieder geval meer dan een kwartier. Laten we het daar maar op houden. Nee hoor, zeker nooit. Heel veel plaatjes hebben we nog te gaan hier in deze show. Het is OSR 920 bij jou op de radio. Inderdaad, DAB Plus, FM en natuurlijk die slimme speakers. Daar komt het allemaal uit. En dit is muziek van Marshmallow Esta.

Mick Oldfield, de man die eigenlijk alleen maar met instrumentalen bezig is. En het zanggedeelte laat hij dan over aan Maggie Reilly. Hè? Dat deed hij ook al bij The Moonlight Shadow. En dat deed hij weer met deze Two France. Zou die er ooit wel eens geweest zijn? Het klinkt alsof dat hij de sfeer in ieder geval goed te pakken heeft. Het is OC 920. Je hoort ook nog Marshmallow met Esta Vida. Zometeen heb ik nog meer verdrietige muziek van Anouk over Michel. Ach, ja, dat was ook zo'n verhaal. Nou ja, goed, daar gaan we het allemaal niet over hebben. Heel vervelend allemaal, maar hele mooie muziek. En leuke Nederlandstalige muziek van Gespa Doel onderweg. Eerst deze van Earth and Fire. Dit is Storm and Thunder bij OZ 920.

Mark Bolan, hè, met T-Rex. Het is vandaag zijn sterfdag trouwens. Ik las dat hij op 16 september 1977 bij een verkeersongeluk om het leven kwam. Want hij reed na een feest met zijn vriendin Gloria Jones om 5 uur 's morgens met zijn mini tegen een oude eik. Hey, zijn we al begonnen aan die historische feitjes? Jazeker, 16 september 1964 wordt in Glasgow in Schotland het huwelijk gesloten tussen Andrew Altman, en dat is dan de manager van de Rolling Stones, en een student, Shaila Klein. Na de plechtigheid stuurt het kerstverse bruidspaar een telegram naar haar ouders met de mededeling dat ze zijn getrouwd. Beide ouders zijn namelijk niet uitgenodigd, omdat zij Andrew Altman maar geen aardige jongen vinden. Dat is toch vervelend, hè? Word je ook niet uitgenodigd. Nee, de Engelse zanger David Jones, die verandert op 16 september 1965 zijn naam in David Bowie, omdat de 19-jarige Engelse acteur met dezelfde naam in Chicago ook al furoren maakt in de musical Oliver. Deze, Davy Jones met een Y, wordt in 1966 wereldberoemd als een van de 4 leden van de Monkees. Nou, op 18 september 1965 treedt David Bowie voor het eerst op in de Marquee Club in Londen. En Jimi Hendrix die staat op 16 september 1970 voor de laatste keer op de planken. Hij treedt dan op in Londen met Eric Burdon. 2 dagen later sterft Jimi Hendrix aan een overdosis. Nou, wie zijn de jarig vandaag? Leni het Hart, je kent haar nog van de Zeehondencrash, hè? Ja, Olga Zuiderhoek, de actrice. En David Bellamy van de Bellamy Brothers. Ja, een van de 2 inderdaad. David Copperfield, de goochelaar. En Richard Marx. Ik zit te kijken. Richard Marx inderdaad. Ja, Richard Marx is jarig. En die gaan we draaien.

moet je die weer achteraf een telegram sturen. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Hey, hoor, Gers Pardoel. Ach, wat maakte die jongen leuke muziek. En waarom horen we geen nieuw werk meer van hem? Tenminste, ja, ongetwijfeld zal er wel binnenkort weer wat aankomen. Maar goed, ik heb nooit geduld. Dat is punt. Ik wil altijd gast erop. En dat wil deze dame ook. Betty Boop, she's doing the do. En dat doet ze in een heel hoog tempo. Zometeen na het nieuws. Petro Leendes, ik zeg fijne avond.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Als Jetten niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij helft van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van €95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor €135 tankte bespaarde ongeveer €12. Zijn reactie was: spaar dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. In Laarbeek is een actie gestart om burgers te betrekken bij drugsopsporing. Namaak drugsdumpingen met QR-codes worden op verschillende locaties geplaatst. Inwoners moeten ongewone situaties opmerken en melden. Ook wordt er een drugslokbus vol namaakafval geparkeerd. Deze moet opvallen door lang stil te staan, zoals bij echte dumpingen. Momenteel ligt er afval bij de skatebaan in Beekenhoek met al diverse meldingen. De lokbus staat bij de Drevenaar-Driksel, maar daarvan is nog geen melding gemaakt. De actie duurt tot half oktober en is een initiatief van de gemeente Laarbeek. Ons theater in Lieshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op hun podium. Ze komt speciaal naar Lieshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lieshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reservering op onstheater.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
4: Petro Leenders.

Ronan Keating van het boybandje Life is a Rollercoaster, zong hij deze keer voor Rots. Ja, zeker in het laatste gedeelte de avond door hier op OSR 99.nl. En het was het hier.

Rhea. Ja, dat is ook zo'n hele mooie. Niet alleen dat je met een auto en een kerstmis naar huis rijdt, maar dit is ook mooi. Josephine, zo heette dat. En de Creedence Clearwater Revival, die hoorde je ook. Up Around the Band, de klassiekers, ze komen voorbij, zeker weten. En 24 uur per dag, de beste muziek. Lutricia McNeil, ain't that just a

samen met de Kel Jam. Ja, Little Jackie Wants to Be a Star. Wie niet eigenlijk? Ja. Yvonne Elliman hoorde je ook. If I Can't Have You op OZN 90.0. Straks gaan we mooie muziek van The Clash draaien. Ja, niet dat je denkt, maar een andere. Ja, zeker. Eerst deze, Looking Glass. Hier is het prachtige.

IOB 40, Shalavi en The Clash. Ja, nou eens een keer die andere. London Calling hoorde je deze keer op OSN 920. Prachtig. En de staalconsole, daarmee gaan we straks verder. Maar eerst deze van Boston. Ho, even genieten. More than a feeling.

Luna met Hijo de la Luna en de Four Tops met Bernadette. Straks na 10 uur. Jazeker, voor de dag begint. Ik wens je er heel veel plezier mee. Hier is Mitch Hoer. Dat heet If I Was. Graag tot morgen. Dag.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met een kwart procentpunt naar maximaal 4%. De Fed wil daarmee de inflatie afremmen, want de prijzen in de Verenigde Staten stijgen nog altijd sneller dan gewenst. Door de rente te verhogen wordt lenen duurder en geven consumenten en bedrijven doorgaans minder makkelijk geld uit. Het is de eerste renteverhoging in ruim 2 jaar. President Trump had juist aangedrongen op een renteverlaging, maar de centrale bank is onafhankelijk. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De 61-jarige acteur speelde de Goedheiligman sinds 2011 en is daarmee de op één na langst spelende acteur in de rol. Alleen Bram van de Vlucht was langer Sinterklaas. De Wallen neemt afscheid met zijn bekende dag hoor en de boodschap wees lief voor elkaar. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Op 24 september ontvangt Blok TV in Boekel 2 duo's. Vanaf 8:00 s'avonds schuiven oppositievoorzitters Sharon de Bruyne en Frans Dijks aan. Zij ontvouwen plannen om de coalitie in het gareel te houden. Dijks draagt daarbij zijn stokje over en blikt terug op 4 jaar. Daarna zijn Willem van der Krieken en Wessel Rooijakkers aan de beurt. Het duo treedt op in landelijke theaters met hun enerverende theatercollege AI, ik ben mijn baan kwijt. Hoe zijn ze ertoe gekomen? Wat voor ervaringen nemen ze mee terug uit de optredens? En natuurlijk, de brandende vraag, kunnen wij Mario laten vervangen door AI? In Laabeek is een actie gestart om burgers te betrekken bij drugsopsporing. Namaak drugsdumping en met QR-codes wordt op verschillende locaties geplaatst. Inwoners moeten ongewone situaties opmerken en melden. Ook wordt er een drugslokbus vol namaakafval geparkeerd. Deze moet opvallen door lang stil te staan, zoals bij echte dumpingen. Momenteel ligt er afval bij de skatebaan in Beekendonk met al diverse meldingen. De lokbus staat bij de Drevenaanrichter, maar daarvan is nog geen melding gemaakt. De actie duurt tot half oktober en is een initiatief van de gemeente Laarbeek. Ons theater in Lieshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op hun podium. Ze komt speciaal naar Lieshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lieshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reserveringen op onstheater.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroepbeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint. Gerard Koenders.

Muziek van AHA, Hunting High and Low. En had ook nog Glen Campbell. Hey, goedenavond. Dit is Voor de Nacht Begint. De derde plaat is voorlopig in het eerste uur iets uit Beste Zangers. Afgelopen zaterdag keken we massaal naar Fay Klaassen. Hier is Jij Weet Waarom.

Muziek van Michel Vergaan en Une Belle Histoire. Eerste albumtrack voor vandaag is er eentje van Linda Ronstadt. Het album heet Simple Dreams. Here's I Never Will Marry.

0: My Turn to Love You. Ellie Grant neemt ons mee naar album van de week. Dat is de hele week al. Natuurlijk, Dolly Parton, The Very Best Of. Album kwam uit in 2007. Hier is Love is Like a Butterfly.
1: Album van de week.

klinken simpel, maar het blijft mooi. The Beatles, And I Love Her, uit de jaren 60. Verder met iets actueels. Kings of Leon, here's You Somebody.

muziek van Macklemore en Ryan Lewis en Kent Holders. Wat te doen over die Macklemore? Want de voorprogramma's van de Ed Sheeran's Amerikaanse Loop Tour hebben zich teruggetrokken nadat rapper Macklemore werd geschrapt als voorprogramma vanwege pro-Palestijnse opmerkingen op het podium. Ook Ed Sheeran's begeleidingsband stapt uit de tour. Dat is een beetje jammer van voor meneer Ed Sheeran.

Band of Horses. Niet of Rupert. Hey, de laatste mal albumtrack voor dit uur. Wordt er eentje met een Duitse taal. Matthias Reim, Ich hab geträumt von dir. Van het album Reim. Ich hab geträumt.

Goodwill en de Coconuts en Stole Bitchin. Het is hartstikke van deel 1 van Voor de Nacht Begint voor vandaag. Nou, dan zullen we eens over middernacht doen. Midnight Train to Georgia, Gladys Knight en de Pips.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Een reactor van de omstreden Tsjechische kerncentrale Temelín is stilgelegd na een onverwachte storing. Het probleem zat in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Een onderdeel is vervangen en technici voeren nog controles uit. Naar verwachting wordt de reactor morgen weer opgestart. De tweede reactor draait normaal. Temelín ligt op minder dan 60 kilometer van de Duitse grens en werkt met Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Bij de TU Eindhoven is vanochtend een college afgelast na een incident met een student. Die zou in een volle collegezaal racistische opmerkingen hebben gemaakt en een nazi-groet hebben gebracht. Medestudenten grepen in waarna een vechtpartij ontstond. De politie en de universiteit onderzoeken de zaak. Vanmiddag is in Eindhoven een verdachte aangehouden voor bedreiging. Het is niet duidelijk of dat de betreffende student is. Amsterdam wil het verbod op buitenslapen schrappen. Dak- en thuislozen mogen dan dus buitenslapen, maar dat betekent niet dat alles is toegestaan. Wie bijvoorbeeld in een portiek of voor een ingang ligt en daar overlast veroorzaakt, kan nog steeds een boete krijgen. Burgemeester Halsema zegt dat dan wordt opgetreden vanwege de overlast en niet vanwege het buitenslapen zelf. De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende week. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Labeek is een actie gestart om burgers te betrekken bij drugsopsporing. Namaak drugsdumping en met QR-codes worden verschillende locaties geplaatst. Inwoners moeten ongewone situaties opmerken en melden. Ook wordt er een drugslokbus vol namaakafval geparkeerd. Deze moet opvallen door lang stil te staan, zoals bij echte dumpingen. Momenteel ligt er afval bij de skatebaan in Beekendonk met al diverse meldingen. De lokbus staat bij de Drevenaar-Driksel, maar daarvan is nog geen melding gemaakt. De actie duurt tot half oktober en is een initiatief van de gemeente Laarbeek. Op 24 september ontvangt Blok TV in Boekel twee duo's. Vanaf 8 uur 's avonds schuiven oppositievoorzitters Sharon de Bruin en Frans Dijks aan. Zij ontvouwen plannen om de coalitie in het gareel te houden. Dijks draagt daarbij zijn stokje over en blikt terug op 4 jaar. Daarna zijn Willem van der Krieken en Wessel Rooijakkers aan de beurt. Het duo treedt op in landelijke theaters met hun enerverende theatercollege AI, ik ben mijn baan kwijt. Hoe zijn ze ertoe gekomen? Wat voor ervaringen nemen ze mee terug uit de optredens? En natuurlijk, de brandende vraag, kunnen wij Mario laten vervangen door AI? Een GGZ-medewerker van Huize Padua in Boekel is vorig jaar bijna doodgeslagen door een patiënt. Patrick H., een 51-jarige man, viel verpleegkundige Jan aan omdat hij boos was over een separeercel. Hij sloeg Jan zeker 20 keer op het hoofd, ramde zijn hoofd op een bank, schopte hem en probeerde hem ook te wurgen. Jan raakte daarbij zwaar gewond. Dinsdagochtend diende de rechtszaak in Den Bosch. De officier van justitie eiste 2 jaar en 4 maanden cel en TBS met dwangverpleging. Patrick H. is sterk verminderend toerekeningsvatbaar door schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis. Hij verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Ik hou het trouwens aan Chocolate Cake. Daar begonnen we mee samen met Lou Bega. Mambo No. 5. Deel 2 van Voor de Nacht Begint. Hier is Jacob Miller. Discipline Child.

David Gates en de rest van Brad. Make It With You, muziek uit de jaren 70 aangeland bij de eerste albumtrack voor dit uur. Een heerlijke stereoplaat van Nancy Sinatra, Summer Wine, samen met Lee Hazelwood. Start Walking, zo heet het album, beetje het oeuvre, 1965, 1976.

Paola Nutini en Everywhere neemt ons mee naar nog meer jaren 60 muziek, want we hadden straks ook al die Nancy Sinatra. Nederlands bandje The Outsiders, Here's Touch, terug te vinden op een verzamelaar Golden Years of Dutch Pop Music. 60s number one.

een heerlijke werk met wat synthesizer erin. Just All Maneuvers in the Dark, Talking Loud and Clear. OSR 920 presenteert nu Kissy en de Sunshine Band. Hier is I'm Your Boogeyman.

Ben ik Griffiths en Believe in Me. Als albumtrekkers rentje van Paul Simon, Homeless en Ladysmith Black Mambazo. Staat op Graceland uit 1986.

0: met deze Fabulous Thunderbirds. Tough Enough.
1: Het einde van de show.
0: Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen, even na 10 uur. Een fijne nacht. Johnny Cash is een van de laatste. The Heart of Gold, zijn versie.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een GGZ-medewerker van Huize Padua in Boekel is vorig jaar bijna doodgeslagen door een patiënt. Patrick H., een 51-jarige man, viel verpleegkundige Jan aan omdat hij boos was over een separeercel. Hij sloeg Jan zeker 20 keer op het hoofd, ramde zijn hoofd op een bank, schopte hem en probeerde hem ook te wurgen. Jan raakte daarbij zwaar gewond. Dinsdagochtend diende de rechtszaak in Den Bosch. De officier van justitie eiste 2 jaar en 4 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Patrick H. is sterk verminderend toerekeningsvatbaar door schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis. Hij verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling. Als Jette niet verlaagt, dan doen wij het. Met die strijdkreet gaf Vissers Energy Groep op Prinsjesdag fikse korting op brandstof. Bij 11 van hun 60 tankstations kreeg je 50% korting op de adviesprijs van euro 95. Aan de pomp scheelt dat zo'n 20 cent per liter. Pompeigenaar Gerbert Vissers hoopt hiermee een signaal af te geven aan Den Haag. Een Porsche-rijder die voor 135 euro tankte, bespaarde ongeveer 12 euro. Zijn reactie was: spaar dan maar weer voor de volgende tankbeurt. De meeste bezoekers waren blij verrast toen ze hoorden dat ze minder moesten betalen. Ons theater in Lieshout opent op zaterdag 26 september het theaterseizoen met een knaller. Niemand minder dan Iris Rulkens staat dan op hun podium. Ze komt speciaal naar Lieshout voor de try-out van haar nieuwste personality show Van Harte. Verwacht een avond vol hilarische typetjes, scherpe observatie en buikpijn van het lachen. Na een succesvolle eerste theatertour met meer dan 150 voorstellingen, waaronder ook in Lieshout, gaat Iris nu opnieuw het land in met deze gloednieuwe show. Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Kijk voor meer info en reserveringen op onstheater.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroepbeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Een GGZ-medewerker van Huizen Padua en Boekel is vorig jaar bijna doodgeslagen door een patiënt. Patrick H., een 51-jarige man, viel verpleegkundige Jan aan omdat hij boos was over een separeercel. Hij sloeg Jan zeker 20 keer op het hoofd, ramde zijn hoofd op een bank, schopte hem en probeerde hem ook te wurgen. Jan raakte daarbij zwaar gewond. Dinsdagochtend diende de rechtszaak in Den Bosch. De officier van justitie eiste 2 jaar en 4 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Patrick H. is sterk verminderend toerekeningsvatbaar door schizofrenie en een persoonlijkheidsstoornis. Hij verbleef al enige tijd op de gesloten afdeling. In Laabeek is een actie gestart om burgers te betrekken bij drugsopsporing. Namaak drugsdumpingen met QR-codes worden op verschillende locaties geplaatst. Inwoners moeten ongewone situaties opmerken en melden. Ook wordt er een drugslokbus vol namaakafval geparkeerd. Deze moet opvallen door lang stil te staan, zoals bij echte dumpingen. Momenteel ligt er afval bij de skatebaan in Beekendonk met al diverse meldingen. De lokbus staat bij de Drevenadriksel, maar daarvan is nog geen melding gemaakt. De actie duurt tot half oktober en is een initiatief van de gemeente Laarbeek. Op 24 september ontvangt Blok TV in Boekel 2 duo's. Vanaf 8:00 s'avonds schuiven oppositievoorzitters Sharon de Bruin en Frans Dijks aan. Zij ontvouwen plannen om de coalitie in het gareel te houden. Dijks draagt daarbij zijn stokje over en blikt terug op 4 jaar. Daarna zijn Willem van der Krieken en Wessel Rooijakkers aan de beurt. Het duo treedt op in landelijke theaters met hun innoverende theatercollege AI, ik ben mijn baan kwijt. Hoe zijn ze ertoe gekomen? Wat voor ervaringen nemen ze mee terug uit de optredens? En natuurlijk, de brandende vraag, kunnen wij Mario laten vervangen door AI? Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Op 24 september ontvangt Blok TV in Boekel twee duo's. Vanaf 8 uur 's avonds schuiven oppositievoorzitters Sharon de Bruin en Frans Dijks aan. Zij ontvouwen plannen om de coalitie in het gareel te houden. Dijks draagt daarbij zijn stokje over en blikt terug op 4 jaar. Daarna zijn Willem van der Krieken en Wessel Rooijakkers aan de beurt. Het duo treedt op in landelijke theaters met hun innoverende theatercollege AI Ik ben mijn baan kwijt. Hoe zijn ze ertoe gekomen? Wat voor ervaringen nemen ze mee terug uit de optredens? En natuurlijk, de brandende vraag, kunnen wij Mario laten vervangen door AI? In Laabeek is een actie gestart om burgers te betrekken bij drugsopsporing. Namaak drugsdumpingen met QR-codes worden op verschillende locaties geplaatst. Inwoners moeten ongewone situaties opmerken en melden. Ook wordt er een drugslokbus vol namaakafval geparkeerd. Deze moet opvallen door lang stil te staan, zoals bij echte dumpingen. Momenteel ligt er afval bij de skatebaan in Beekendonk met al diverse meldingen. De lokbus staat bij de Drevenaar Driksel, maar daarvan is nog geen melding gemaakt. De actie duurt tot half.